0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, onder frikadel.
1: Akkoziets! Ik

heb je dat. Kan het niet waar momenten maal met ons dat een jong. Zet even weer, ja, in het meest lees toepen. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer te hapen. Dit is maar, we hebben het toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ik ben de Steve, yo.

Dan kan het niet waar zijn. Momenten maal, wie zal dat dan jong? Zet even mis, ja, is het meek, lees toepaar, zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, als ze, ja. Dat is, zit er niet meer samen, maar, dit is maar, ja, wat doen.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stevie.

aan op je zaden. Dan een zwaar moment de maal met zaden jong. Zet even mis, ja in het beest lees toepen. De keel, de woorke knuppel. Ja, dat is zo, ja, in het maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer zaken. Dit is maar, we doen.